0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden.

0: bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter.

0: New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Dalton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabel goot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Dalton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabel goot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer.

0: Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

90's Noise, elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.

0: is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Slechts 52% van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie, vergeleken met 73% 2 jaar geleden. De hoge kosten van vakantie spelen hierbij een grote rol. Daarnaast weerhoudt het risico op extreme hitte en ander onheil mensen ervan om te reizen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen gedood en 27 anderen gewond geraakt. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen. Onder de doden zijn een kind van 5 jaar en haar moeder. Eerder voerde Rusland ook aanvallen uit in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia, waarbij meerdere doden vielen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla-moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen.
1: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Nederland zet in op afschrikking als belangrijkste pijler van het defensiebeleid. Minister Jessel Gus presenteerde maandag de defensienota op vliegbasis Geelze-Rijen en benadrukte dat potentiële tegenstanders moeten weten dat Nederland voorbereid is. De wereld wordt assertiever en agressiever, met China prominenter op het wereldtoneel, Amerikaanse distantie tot Europa en de Oekraïne-oorlog die al ruim 4 jaar duurt. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla Moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, waaronder een kind van 5 jaar en haar moeder. 27 anderen raakten gewond. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen waarbij meerdere gebouwen en winkels werden geraakt. Eerder werden ook aanvallen uitgevoerd in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia met meerdere doden als gevolg. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Taylor Swift en Travis Kelce zijn getrouwd in Madison Square Garden, New York. Het stel, beide 36 jaar, hield de ceremonie met 1000 gasten grotendeels geheim. Modehuis Dior verzorgde de kleding en Adam Sandler was de trouwambtenaar. Beroemdheden als Bradley Cooper en Ed Sheeran waren aanwezig. Het kabinet Jetten heeft deze week het grote stikstofplan aan de Tweede Kamer gepresenteerd, net voor het reces. Er is nu een meerderheid voor het plan waarmee een belangrijke verkiezingsbelofte van 4,5 maand geleden lijkt te zijn ingelost. De oppositie benadrukt dat Jetten moet kiezen tussen links of rechts. Vanochtend vroeg brak er brand uit in een appartement op de vierde verdieping van een oud pand aan de Oude Koemarkt in Sneek, meldt Veiligheidsregio Friesland. De brand was binnen een uur onder controle. Bewoners van naastgelegen appartementen werden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Teheran is de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei begonnen bij de Mosalla-moskee. De staatsbegrafenis duurt 6 dagen en trekt miljoenen bezoekers. Khamenei, bijna 37 jaar de hoogste leider van Iran, werd gedood bij een Amerikaans-Israëlische luchtaanval. Buitenlandse leiders en organisaties zijn aanwezig. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In het Duitse Erfurt heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen het AfD-partijcongres. Het lokale AfD-kantoor werd aangevallen met vuurwerk en verfbommen, waarbij agenten gewond raakten. Demonstranten blokkeerden wegen en lijmden zich vast aan tramrails. Een groep doorbrak de blokkade en werd tegengehouden. Bosbranden teisteren delen van Spanje, Frankrijk en Portugal door aanhoudende hitte en droogte. Bij La Bisbal d'Empordà in Catalonië ging al ruim 2300 hectare verloren, terwijl harde wind het bluswerk bemoeilijkt. In Portugal met temperaturen tot 44 graden raakten 9 mensen gewond. Een intern onderzoek concludeert dat agenten noodzakelijk geweld gebruikten bij het omstreden incident in het AZC in Zeist. Daarbij werd in mei een zwangere vrouw tegen de grond gewerkt nadat zij zich mengde in de aanhouding van een 30-jarige verdachte. De vrouw negeerde herhaalde verzoeken om weg te gaan. De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan aan vanwege extreme hitte. De Independence Day-parade in Washington wordt zaterdag afgelast en het festivalterrein op de National Mall opent later. Bij temperaturen boven de 40 graden houdt president Trump zaterdagavond een grote politieke bijeenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

is Noise. Elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.

0: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dat begint in Teheran. De komende dagen zijn er rouwplechtigheden in meerdere steden. Donderdag wordt Ali Khamenei begraven in zijn geboorteplaats, Mashhad. Iran verwacht miljoenen bezoekers en heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een brand in een flat aan de oude Koenmarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. 2 jaar geleden was dat nog bijna 3/4. Vooral de gestegen prijzen zorgen ervoor dat veel mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Volgens de ANWB hoeft het overigens niet te betekenen dat dat ook voor andere periodes van het jaar geldt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantinivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij het knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open en het verkeer rond Utrecht komt weer op gang. Met deze actie wil de actiegroep ook buiten Den Haag druk zetten op het klimaatbeleid. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. En de politie heeft het optreden verdedigd van agenten bij een incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Mission of the Groove.

0: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks al vanaf de eerste ziektedag met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking en kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

Hou je van sport? Hou je van topsport? Dan luister je elke dinsdagavond naar Gelijkspel op Girl Power Radio. Iedere dinsdag tussen 6 en 9 nemen Monique en Rea je mee naar de wereld van de vrouwentopsport.

0: protected.
1: Ain't you on a pill?
0: Oh, that was

0: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblee van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entree geld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Norbert Terlouw. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenoemde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. En zangeres Anouk overweegt te stoppen met het maken van nieuwe albums. De 51-jarige artiest zegt dat ze de afgelopen jaren vooral verlies heeft geleden op haar muziek. Anouk werkt momenteel aan een mogelijk laatste album en denkt erover toekomstige projecten alleen nog te maken met financiële steun van haar fans. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Max Verstappen heeft zich als 7e gekwalificeerd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Pole position ging naar de leider in het WK-klassement Kimi Antonelli. Deze eindigde voor Charles Leclerc. Verstappen klaagde over zijn auto en was langzamer dan teamgenoot Isaac Hadjar. Politie en veiligheidsdiensten maken zich steeds meer zorgen over online groepen waarin minderjarigen worden blootgesteld aan extreem gewelddadige content. Volgens onderzoekers worden die netwerken steeds extremer. Het zogenaamde nihilistisch extremisme krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt door de overheid nu behandeld als een aparte dreigingscategorie. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Deutschland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. De Oekraïense president Zelensky stelt dat Oekraïne de controle over de Zwarte Zee heeft en noemt dit een historische overwinning. Hij wijst op de herovering van Slangeneiland en aanvallen op de Russische vloot en de bezette Krim. Hij stelt dat ze op deze manier Rusland onder druk blijven zetten. Spanje, Portugal en Frankrijk kampen met extreme hitte en grote bosbranden. Duizenden brandweerlieden zijn ingezet, mensen zijn geëvacueerd en duizenden hectares natuur zijn verwoest. De autoriteiten vrezen een zwaar en langdurig bosbrandseizoen. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Alternatieve Vuur Deutschland hield ondanks protesten van ruim 30.000 mensen haar partijcongres in Erfurt. Alice Weidel en Tino Chrupalla werden herkozen. De politie greep in bij blokkades, enkele incidenten vonden plaats, maar autoriteiten waren tevreden over het algehele verloop. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdine Ounahi scoorde 2 maal, Soufiane Rahimi maakte de 3e treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Een 18-jarige jongen is in Velsen-Noord ernstig gewond geraakt nadat hij tijdens een achtervolging vanwege kattenkwaad plotseling de weg oprende en werd aangereden. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Het slachtoffer is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden na pogingen de A12 bij Utrecht te blokkeren. De actie van Extinction Rebellion en Utrecht voor Palestine mislukte door politieoptreden. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en 21 verdachten zitten nog vast. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Op het WK voetbal heeft Marokko gastland Canada met 0-3 verslagen en bereikte daarmee de kwartfinales van het toernooi. Azdine Ounahi scoorde 2 maal, Soufiane Rahimi maakte de 3e treffer. Een domper voor Marokko was het uitvallen van Ismaël Sabari met vermoedelijk een spierblessure. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe lichte regen. Het koelt af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.